0: En dan gewoon naar die 70er jaren. Aan die tijd de disco music. Die kwam uit de USA. A Taste of Honey. Million Seller damals. En de titel hieß natuurlijk Boogie Oogie Oogie. Der Disco-Klassiker war das.
1: Power, Power, Power Play.
2: We were